0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wilde de reus eens kijken...
1: Sprookjesboom!
0: Ik wilde net een verhaal vertellen over de reus.
1: Juist. En omdat dat precies het 100ste verhaal is, krijgt u dit van de prinses.
0: Oh.
1: En ik mocht hem geven. Gefeliciteerd.
0: Prachtig.
1: Het is inderdaad een heel ander gezicht.
0: Als iemand vandaag Assepoester ziet, moet hij maar tegen haar zeggen dat ik blij ben met deze beloning.
1: Ah.
0: En dat ik veel van haar hou.
1: Ik zal het doorgeven.
2: Waar is mijn bijl?
1: Goedemorgen, Ka.
2: Goedemorgen.
1: Als je prinses Assepoester ziet, moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning.
2: Oh, goed, ja.
1: En ook dat de sprookjesboom veel van haar houdt. Bedankt alvast, hè. Dag.
2: Ja, dag. Ja. Waar is nou mijn bel?
3: Dag, Ka. Ik ga poetsen.
2: Dan moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met het haardhout. Dan krijg je een beloning.
3: Ik zal het doorgeven.
2: Amai, gesloten.
3: Dag, Reus.
4: Hallo.
3: Ik moest doorgeven dat prinses Assepoester...
4: Huh?
3: Hoe was het ook alweer? Oh, haardhout nodig had.
2: Haardhout?
3: Voor een sprookjesboom.
2: Huh?
3: Of zoiets.
2: Ja.
3: Nou, ja, hoe dan ook, je krijgt een beloning. Dag.
2: Een beloning voor haardhout van de sprookjesboom? Maar dat is toch simpel? Dan ga ik de sprookjesboom omhakken. Haardhout voor Assepoester. Ben ik even blij. Ik heb nog nooit zo makkelijk een beloning ontvangen.
5: Ja, ik bedoel... Oh, nee!
2: Mijn bijl. Nu kan ik eindelijk beginnen. Even een mooi blokje uitzoeken. Ja, maar waar is nu mijn bijl?
6: Hier, maar deze is veel te klein. Ik ga mijn reuzenbijl halen. Hier.
2: Oh, nee!
6: Vandaag nog hak ik die sprookjesboom om.
2: Oh, hij gaat de sprookjesboom omhakken. Help!
5: Ja, haardhout. Ja, het is echt waar. Een beloning van Assepoester voor de sprookjesboom. De reus zei het zelf. Hij was er heel blij mee.
7: Geklets! Wie is er nou blij met een beloning van Assepoester? Ach, rare sprookjesboom.
2: Sprookjesboom! Je moet hier weg. De reus wil u omhakken.
0: Waarom?
2: Dat weet ik niet. Zorg dat u hier wegkomt.
3: Maar ik kan hier niet weg. Ik zit vast.
5: Dus de sprookjesboom is blij met de beloning.
7: Ja, dat zei hij. En hij balkte nog iets over haardhout.
5: Huh, van Assepoester. Dus hoor je nog eens wat. Ach, prinses Assepoester. Moet u nou nog eens horen.
7: Ja?
5: Het schijnt dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning...
7: Huh?
5: En dat hij van u houdt.
7: Echt waar?
5: Ja.
7: Dat is leuk om te horen.
2: Blijf rustig staan. Ik haal hulp.
8: Dat heeft geen zin. Ik moet de lieve kinderen maar vaarwel gaan zeggen.
6: Twee harde klappen zijn genoeg. Haha. Goeiedag, koninklijke schoonheid.
7: Kijk jij een beetje uit met die gevaarlijke bijl? Straks raak je de sprookjesboom nog.
6: Dat doe ik niet. De sprookjesboom omhakken. Nee. Maar waarom eigenlijk niet?
7: Het is onze eigen lieve sprookjesboom.
6: Huh?
7: Hij vertelt prachtige verhalen. En vandaag zelfs zijn 100ste. Het zou toch verschrikkelijk zijn als dat de laatste was?
6: Ja, natuurlijk.
8: Tot ziens, lieve kinderen. Daar komt de bijl. Wat is dat? Prinses Assepoester. Maar ik dacht dat de reus mij om zou hakken.
7: Natuurlijk niet. Dat heb ik hem verboden. Maar ik hoorde van de wolf dat u blij was met uw beloning. Dus ik dacht, ik ga hem toch nog even zelf feliciteren.
8: Dank u wel, hoor. En zo ging het 100ste verhaal toch nog over de reus. Maar het volgende niet, hoor. Maar dat, lieve kinderen en prinses Assepoester, dat is weer een ander verhaal.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw!
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
4: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
7: Hallo Kids Radio.
2: Arnoud en Mayoni in de ochtend.
8: Hey!

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is een paar minuutjes over zeven. En dit is de ochtendshow. Het is augustus geworden, 3 augustus. En het gaat vandaag weer een hele hete dag worden. Nou, dat komt wel goed uit, want het is vandaag watermeloendag. Ja, lekker zo'n stukje watermeloen eten, zo'n partje. Of van die ijsjes. Ja, je weet wel, die, nou niet die raketjes, maar die ijsjes die eigenlijk lijken alsof je een punt watermeloen eet. Nou ja, die kan vandaag ook hartstikke goed natuurlijk, hè. Verder tips om je huisdier koel te houden, want dat is ook belangrijk met dit weer. Want het is toch al een beetje heet. En dieren kunnen niet zo goed zweten bijvoorbeeld als mensen. Nee, dus daar moet je wel even rekening mee houden. De jarige hebben we natuurlijk, we hebben de platenkast en een heel leuk thema. En oh ja, het ticketalarm voor Bobbejaarland deze week. Blijf goed opletten.

hadden we net die Harry Styles met Watermelon Sugar. En er worden meteen meer liedjes aangevraagd van Harry Styles. Ja, dat vind ik leuk. Nou ja, wie weet straks nog een keertje. Want het is tenslotte Watermeloendag. Maar deze, die werd net ook aangevraagd door Irma.

0: is aangevraagd. Ja, maar Joni is tot en met woensdag even met een korte vakantie. Dus dan, ja, als ik alleen zit, dan kun je extra velletjes. En dit gaat over praten, een praatje maken. Maar toen dacht ik opeens aan dit liedje.
1: De kassajongen vraagt mij of ik zegels spaar.
0: Oh ja.
1: Zeg, mag ik vragen? Wat spaar je eigenlijk zelf? Heb ik het gezellig voor hetzelfde bedrag? Een praatje maakt je dag.
0: Praatje maakt je dag, dat hoor je natuurlijk nu heel veel op radio en tv. Nee, maar daar ging het niet om. Nee, dit is een verzoekje van mama Jacqueline. En die vraagt om dat liedje van Damiano. Zo, ik struikel bijna over mijn woorden. Damiano David. En talk to me. Dus ja, praat met me. Praten. Ja, dan moet je wel ergens in praten.
2: Moet ik hierin praten?

maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard...

0: Chris Cross Amsterdam hoor je en zij hoort bij mij.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Nou, we gaan eens kijken. Maandag 3 augustus. Nou, ik heb eigenlijk al gekeken, maar er staat bij ons helemaal niemand op de kalender. Hoe kan dat nou? Ben je nou jarig of binnenkort jarig? Meld je dan even bij Hallo Kids Radio, dan zetten we jou op de kalender. En dan kunnen we je dus gaan feliciteren op je verjaardag. Gaan we met je bellen, gaan we zingen, krijg je een leuke verrassingen van ons. Nou, dat is dus voor de jarigen. Dat kan trouwens allemaal via de website hallokidsradio.nl. Bekende jarigen heb ik ook niet echt kunnen spotten. Dus we gaan zingen voor alle jarigen. Misschien bij jou naast je in de tent of op vakantie of in het zwembad. Nou, dat is nog een beetje vroeg nu. Maar goed, als er iemand jarig is bij jou in de familie of in de buurt of in je vriendenkring, dan is het wel leuk om even te gaan zingen. Dat doen we met alle luisteraars. En die zitten dan allemaal thuis voor hun eigen radio dit liedje mee te zingen. Daar gaan we!

0: Meester.
1: I just might. Dat betekent eigenlijk, nou, ik zou het zomaar eens kunnen doen. Ja, dat je denkt, ik weet het niet. Een soort impulsbeslissing met een heel moeilijk woord. Jorde Bruno Mars natuurlijk bij Hallo Kids Radio. Afgelopen vrijdag hadden wij Famke en Thomas te gast in de studio. Die hadden de prijs gewonnen om een keertje mee te presenteren. Nou, was supergezellig. En papa en mama, die waren er. Ja, die waren er natuurlijk ook bij. En toen hebben we een beetje over eten gehad en alles. En toen heeft mama, die heeft even verteld hoe zij de pasta maakt. Volgens mij met tomatensaus, tenminste haar variatie. En toen later, toen bleek dat ze zei, ja, ik heb één ingrediënt ben ik vergeten te vertellen. Dus er zijn misschien papa's en mama's die even lekker hebben meegeschreven afgelopen vrijdagmiddag. Ik laat straks even horen hoe dat ging en welke ingrediënt je dan miste. Want anders dan, ja, toen zei ze ook, anders klopt het eigenlijk niet. Hè? Dus dat straks. Gewoon even een recepttipje voor de zomerse pasta saus.

0: die was ik dus net eigenlijk helemaal vergeten bij de jarige. Kabouter Plop. Nou, wat dacht je daarvan? Plop, gefeliciteerd hè, namens ons.
1: Platenkast van Arnoud.
0: Ja, en terwijl we midden in de platenkast zitten, komt ook het attractiepark Ticketalarm deze week weer voorbij. Ga ik zo van alles over vertellen, maar eerst gaan we naar de platenkast. Wat hebben we in de aanbieding? Nou, leuke liedjes uit de jaren 90. Gewoon leuke, grappige liedjes. En ik begin meteen met een boyband. En dan niet de hele bekende, zoals Take That of The Backstreet Boys. Nee, een boyband die nou eigenlijk nog steeds optreden, maar wat minder bekend zijn. En toen zij begonnen, het waren ze pas, nou wat is het, 13, 14 jaar. Hartstikke jong nog. Broertjes, de broertjes Hanson. En ja, toen het uitkwam, toen dacht iedereen, dat was echt zo'n liedje waarvoor je de radio aanzette. Dat je dat, ik wil het nu horen. Toen was er nog geen Spotify en zo, hè, YouTube. Dus dan had je vooral de radio om die liedjes te kunnen horen. En ja, dan was ik vaak aan het zoeken op de radio, welke radiozender dan draaide. We gaan luisteren naar de jongens van Hanson. En dit is Bob. Ja, drie keer een M en dan de Bob. En dat zingen ze in de platenkast van Arnoud.

ciao Bella Luna, Bella bij Hallo Kids Radio. Het ticketalarm, ja, let goed op, hè, want vanaf vandaag hoor je het ticketalarm de hele week voorbij komen voor attractiepark Bobbejaanland. Ligt over de grens in België, niet zo heel ver rijden vanaf de grens. En ik ben er nog nooit geweest, maar het is echt een fantastisch park. Tenminste, wat ik erover gezien en gelezen heb. Hoor je nou ticketalarm van Bobbejaanland, dan moet je meteen eventjes bellen. Of appen naar de studio. Tenminste, als je die tickets wil winnen. Als je denkt, nou, ik hoef er niet naartoe. Dan hoef je natuurlijk niks te doen. Maar anders dan kun je dat doen. En dat alarm dat kun je op elk moment horen. Dat kan zo meteen al zijn. Maar dat kan ook zijn om 9:10. Of om 22:30. Of nou ja, goed, je snapt de bedoeling. Het ticketalarm dus. Deze week tickets te winnen voor Bobbejaanland. Dan gaan we nog even door naar verzoekje. Want dit liedje werd net aangevraagd door Joris. En dat vind ik leuk. Dit is een liedje uit een wat oude film. Sprookjesboom, 2011 uit mijn hoofd. Ik weet het even niet meer goed. Ik was nog wel bij de première van de film. Het feestlied. Ja. Joris, hier gaan we.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
2: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Met de Baila Bailala op maandagochtend 3 augustus. We zitten midden in de zomervakantie. Ik kreeg net al een berichtje binnen van Joyce, mama Joyce. En die zit lekker met het hele gezin op de camping in Landgraaf. Oh, dat is in Zuid-Limburg, waar ook Pinkpop werd. Ja, dus niet nu. Maar dat is een mooi gebied, zeg. Nou, leuk. Als je op de camping zit en lekker aan het luisteren bent, zet de radio. Ja, ik zeg altijd, zet de radio harder. Maar hou wel een beetje rekening met de campingburen natuurlijk, hè, zo vroeg in de ochtend. Nou, dan kreeg ik ook nog een verzoekje, of tenminste een vraag van, even kijken, van wie? Van Boris. En Boris die wil weten, hoe laat is dat ticketalarm? Want ja, deze week hebben we het attractie ticketalarm voor het park Bobbejaanland.

0: Midden in de zomer aan de oliebollen. Ja, waarom ook niet? Ja, het blijft lekker natuurlijk. Daarvoor hoorde je de superhit van deze week. De nieuwe superhit. Marchar van Rolf Sanchez. En ook dat, ja, ik moet het toch even laten klinken.
1: Het namaakalarm. Ja, gemaakt.
0: Maar wel leuk. Ja, wel leuk, zeker. Want het is een heel oud liedje uit, eind jaren 60 volgens mij al. Van Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Ik laat even een klein stukje horen hoe dat toen klonk. Luister. Oh, ik mag natuurlijk niet door Frankie Valli heen zitten. Ja, het liedje heet Can't Take My Eyes Off of You. En

die hebben het vaak nog wat moeilijker. Hijgen, hijgen en nog eens hijgen. Dat is bijvoorbeeld het enige wat een hond kan doen als hij het heet heeft. Ja, dat is best zielig. Dus als je gaat wandelen met de hond, doe dat alleen 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Of je laat je hond zwemmen als hij dat leuk vindt. Ja. Nou, verder natuurlijk nooit in een warme auto laten zitten. En pas op met het lopen op zand of asfalt. Want ja, dat kan heel erg heet zijn aan de pootjes van de hond. Nou, katten. Ja, die zorgen wel wat meer voor zichzelf. Het enige wat ze graag willen is extra drinkwater en een plekje in de schaduw. Kunnen ze lekker lang uitliggen om verder helemaal niks te doen. En heb je poes of je kater het dan toch te warm? Nou, dan kun je hem een beetje nat maken bij de kop, bij de oren en de hals en de poten. Maar alleen als je dat fijn vindt natuurlijk, hè. En wat je ook kan doen, is een koude doek op de grond leggen. Ja, nou, een kat van die ik thuis heb, die ligt dan in de keuken. We hebben een soort plafuizen, dus dat is koud, is van steen. Nou, dat vindt hij dan heerlijk om op te liggen. En ook hiervoor geldt, nou, niet, let een beetje op met zijn pootjes, hè. Want als hij op hete ondergrond loopt, dan vindt hij dat vervelend, want katten zweten voornamelijk uit hun poten. Nou, dan een konijn. Konijnen die haten echt de hitte. Daar houden ze helemaal niet van. Die krijgen het al zwaar vanaf 24 graden. Dus zet het hok nooit in de zon. Maar gooi er liever een nat wit laken overheen. Of maak zelf koelelementen. Bijvoorbeeld flesjes water die je in de vriezer stopt. Daar wikkel je dan een doek omheen en die leg je in het hooi. Vogels. Ja, daar moet je ook wel op letten. Want vogels drogen supersnel uit. Dus zet een extra bakje water neer. En eventueel dus ook hier weer een nat wit laken over de kooi.

0: De zomer van Oya Lele gaat over de zomer van 2003. Maar deze zomer doet mij dan weer denken aan het liedje van de zomer van Oya Lele. Snap je toch?
1: Ja. Hallo Kids Radio.
0: En wat een hete zomer is het. Vandaag wordt het ook weer heel heet. Het kan 34 graden worden. En dan is het niet alleen belangrijk om zelf het hoofd koel te houden. Maar ook als je een hond of een kat hebt of een konijn. Want...

0: Zo kan het gaan. Ja, dat gaat eigenlijk over zijn eigen muziekcarrière. Want hij begon als YouTuber eigenlijk, hè, met filmpjes over games. En later bleek hij ook nog heel leuke liedjes te kunnen maken. En ja, zo kan het dus gaan. Wil je nou nog een leuk liedje horen, dan kan dat. Ik zit er nog tot 9 uur in de zomerse week van Hallo Kids Radio. Marjoni is een paar dagjes met vakantie. Die is donderdagochtend weer bij. En ik krijg al een liedje binnen. En dat is, ja, dat vind ik heel grappig. Dat is voor Elise. Een liedje uit De Kleine Zeemeermin. Nou, die hoor je straks na Sprookjesboom.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kijk, kijk, een jarenverdraaier. Daarmee dacht de heks weer jong en mooi te kunnen worden.
1: Als deze beeldige bloem doet wat er in mijn spreukenboek staat, ben ik straks weer een lief heksenmeisje. Grote mensen die eraan ruiken worden weer jong. En als kleine kinderen besnuffelen worden ze ouder. Ah, deze jarenverdraaier draait jong en oud om. Nu nog een prettig proefkonijntje vinden die hem even wil uitproberen. Hey, Reus! Je komt precies op het goede moment.
2: Jongen, dat gebeurt bijna nooit.
1: Voel je soms niet een ontzettend oude opa?
2: Nee.
1: Maar stel je voor dat je weer jong was, met haar op je hoofd, net zo rap kunnen rennen als Klein Duimpje.
2: Net zo rap rennen als hij? Kan dat?
1: Hoe meer je aan deze jarenverdraaier ruikt, hoe jonger je wordt.
2: Ja hoor, hoe kan dat nou?
3: Boompje klimmen. Ik wil boompje klimmen.
1: Hij werkt wonderbaarlijk goed.
3: Nee. U mag lekker niet op mijn verjaardagfeestje komen.
1: Vreemd dat die baard en die bolle buik blijven. Ik moet mijn boek beter bestuderen.
3: Ik ga de bloem verstoppen. 7-4-10. Wie niet tegen is gezien. Voilà.
1: Laat staan, zuffert.
4: Kolossale vriend, ben jij gekrompen?
3: Ik bouw een geheime hut. Later als ik groot ben, word ik brandweerman. En jij?
4: Zeg, voel je je wel goed?
3: Ja, want ik heb aan de drijven jaarbloem geroken. En jij niet? Lekker peu.
4: Komt het door die bloem dat je zo bent?
3: Niet tegen mama zeggen hoor, anders moet ik zonder eten naar bed.
4: Een bloem waar je kinderachtig van wordt, die moet ik Roodkapje laten ruiken. Want hoe jonger, hoe dommer, makkelijker te vangen en malser vlees.
3: Hé, ik had hem het eerst.
5: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.
4: Hallo, zeg, dit bijzondere exemplaar mag toch niet in je boeketje ontbreken?
5: Ik mag niks aannemen van vreemde wolven.
4: Oh, jammer dat je oma dan nooit zal weten hoe zalig deze bloem geurt.
5: Zou die echt zo lekker?
4: Je moest een kleutertje worden.
5: Hoe durft u zo te spreken tegen een dame als ik?
4: Voelt het vlees van je beentjes niet een beetje malsig?
5: Zo'n grote mond in zo'n ongewassen lijf. Waar moet het naartoe met het sprookjesbos van tegenwoordig?
4: Dat doet die bloem het eigenlijk wel.
6: Hallo, weet jij de weg naar de wolvenschool?
5: Hij wordt kleiner en ik ben gegroeid. Dus het is echt een bloem met toverkracht.
6: Mevrouw Roodkapje, appelsapje, keukentrapje.
3: Ah, daar zit je. Kom, we gaan belletje trekken bij Assepoester.
6: Hier, je bloem terug. Wat ruikt die lekker?
3: Ja, hè?
7: Reus heeft lege buik. Reus moet eten.
6: Ik wil ook nog een keer.
8: Snoep, snoep halen bij de heks.
3: Ja!
8: Heksie-peksie.
1: Snoep halen bij Heksie-peksie.
3: Ja!
5: Ik moet ze in de gaten houden voordat er ongelukken gebeuren.
7: Dat.
1: Hou op! En stop met snoepen van mijn suikergoed.
7: Precies, oma lief.
1: Ik ben je oma niet.
7: Oma boos.
1: Waar is de jarenverdraaier? Alleen als die bloem vernietigd wordt, komt er een einde aan deze ellende.
5: Ik wacht nog heel even met de betovering verbreken. Dit is zo grappig, zelfs voor grote mevrouwen als ik.
0: Natuurlijk heeft Roodkapje later de jarenverdraaier vernietigd om de betovering te verbreken. Wees maar blij met hoe jong of hoe oud je bent. Je kunt er toch niks aan veranderen. Zo wilden de geitjes ooit. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander

0: Dit is Hallo Kids Radio. Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor Bobbejaanland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

Volgens mij was hij daar, het ticketalarm voor Bobby Aanland. Nou, als je je best hebt gedaan, ben je meteen naar de website gegaan, hallokidsradio.nl, en dan klik je op het plaatje win. Meedoen kan altijd een paar minuutjes nog na het ticketalarm. Als je hem nou helemaal gemist hebt, hij komt vandaag nog een paar keer voorbij, hoor.

0: Suzanne en Freek in de ochtendshow.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Het is 3 augustus. Het wordt hartstikke heet. 30 tot 34 graden. Houd je hoofd koel. En ik heb in het thema leuke, vrolijke liedjes uit de jaren 90. De Hanson Brothers, die had ik al een uurtje geleden. En ik dacht, nou, in de zomer kunnen we om 9:15 ook nog wel even een rondje platenkast doen. En dan ga ik naar een van mijn favoriete bands. De Pet Shop Boys, oftewel de dierenwinkel, jongens. Ja, gekke naam, maar dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Die hebben heel veel hits gemaakt. De meeste grote hits komen echter uit de jaren 80 van de Pet Shop Boys. Toen ben ik eens even gaan kijken, want we zitten in de jaren 90. Toen dacht ik, oh ja, deze. Go West, oftewel we gaan naar het westen. Ook dat is weer een gevalletje namaakalarm. Even kijken hoor, ik moet even erbij pakken, want dat is dus eigenlijk
2: het namaakalarm. Gemaakt.
0: Maar wel leuk. Ja, van de Village People uit de jaren 70. Go West, dat zongen ze toen al. En de Pet Shop Boys maakten dat dus na in de jaren 90. En dat klinkt zo.

Diep in de Zee. Die had ik nog beloofd aan Elise. En dat is natuurlijk uit de film De Kleine Zeemeermin. Bijna 9 uur, zometeen tussen 19 het peuteruurtje. Daarna de vertrouwde muziekmix met alle leuke liedjes. En natuurlijk verhaaltjes in de ochtend. Vanmiddag de wereld van Studio 100. En ik moet nog even contact opnemen met de mama van Famke en Thomas. Want ja, die was vrijdagmiddag te gast. Samen met de kids en met papa. En toen vertelde mama dus een heel lekker familierecept. En daar miste dus één onderdeel in. En dat pas zeg maar buiten de uitzending, toen bleek dat. Dus ik moet al even contact opnemen. Wat dat nou precies is, kan ik morgenochtend helemaal laten horen wat dat recept is. Want ik dacht meteen toen ik het hoorde, ik denk, oh, dat is lekker, dat wil ik gaan maken. Volgens mij was het in ieder geval met de mascarpone. Maar daar ga ik dus al. Dat gaan we dus morgen uitgebreid doen. Want misschien dat je dan ook denkt, oh, lekker. Dat kunnen we bijvoorbeeld dinsdagavond gaan maken. Veel plezier zometeen met de rest van de dag. Maak er een mooie dag van. Het wordt warm, het wordt heet. Hou je hoofd koel. En hopelijk tot morgenochtend voor een nieuwe ochtendshow.

0: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu het peuteruurtje.
5: Hallo Kids Radio.
6: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: het begin.
1: Hey, hoi, Saartje.
2: Ah, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
2: Joepie.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: En ze gingen lekker smikkelen van de koekjes en de chips. Oh, lekkere snoepjes. Oh, en een stukje kaas. Oh, daar komt opa aan. Wegwezen!
1: Wie heeft er aan de chips gezeten?

0: Je van papier die glad.
1: Dit is het peuteruurtje.
2: Wauw, het is prachtig weer. Zullen we een stukje gaan fietsen? We moeten ons lijf eerst een beetje opwarmen. Zullen we met onze handen doen alsof we trappers zijn? En draai met je handen in het rond alsof je handen aan het fietsen zijn. Dat is grappig.

Eigenlijk is het wel gek, hè, met je handen trappen. Zo hoort het niet. Kom, we gaan even zitten of liggen. En nu gaan we, zoals het hoort, met onze voeten trappen. Trappen met je voeten in het rond.

Wat kan jij goed fietsen, zeg? Oh, je voeten zijn nog goed aan het trappen. En je handen hebben het stuur vast. En we gaan de ene kant op en de andere kant op. Ja, stoppen maar, want we zijn er. Goed gefietst!

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Lekker. Pasta schulka. Heel goed. En een beetje honing.

twee giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen.

van. Zingen liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind, omdat het raam nog open stond in het donker. Wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt. Er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn. Daar waar

0: tot stil is. Hoor je dat?
1: Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
2: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
3: Zeg, ken jij eigenlijk alle dieren en cijfers al? Zullen we even kijken?

0: Boink. Boink.
1: En de vogels vliegen hoog in de lucht. Blaf de hond. Die blaft en houdt nooit zijn mond. Ruff.

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude ambachten- en speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl. Stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke school.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een chocoladetaart. Lekker. Maar je moet zoiets niet te snel opeten, want dan... Nou ja, dat begrijp je straks wel.
1: Wat is het verschil tussen uw tapijt en een vlieg?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Uw tapijt kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet tapijten.
2: Hoor, valt dat even tegen? Van dat gekietel van jouw grap heb ik de hik gekregen.
1: Wat doet u nu? Gaat het wel goed? Straks ontploft u nog.
2: Zie daar. Ik heb de hik de adem benomen. De adem blijft hikken. Ik weet al wat. Laat mijn adem schrikken.
1: Maar hoe dan?
2: Er helpt misschien één ding. Doe eng als verrassing. Roep met luide stem. Boe!
1: Boe!
2: Voor tegen hikmedicijn is jouw schrik misschien te klein.
1: Ja, ik ben er niet zo goed in. U moet naar de wolf gaan. Die heeft ervoor gestudeerd.
3: Angst en vrees zijn mijn favoriete hobby's. Natuurlijk wil ik jou laten schrikken. Goeie vrienden moeten elkaar altijd helpen. Maar ik doe het niet voor niets.
2: Heb niet veel als dankjewel voor jou.
3: Jammer. Tot ziens.
2: Alleen vieren... chocoladetaarten.
3: Helaas, Pindaka. 4 chocoladetaarten. Boe!
2: Niemand kijkt zo eng als jij, maar schrik, daar moet verrassing bij. Kon ik mijzelf hypnotiseren, dan liet ik mijn hikloze adem wederkeren.
3: Dat is een soort toverfluit, nietwaar? Ik kan hier dus iedereen mee hypnotiseren. Laat mij jou onder hypnose brengen.
2: Wie niet wacht, krijgt nooit de wind van voren.
3: Dank je.
2: Hé daar.
4: Roodkapje.
2: Wat moet ik zonder magische fluit? Geen tulp komt de grond meer uit. Het is ervan gekomen. De wolf heeft hik ontnomen. Wolf, waar ben je? Ik moet je belonen.
1: Dag, meneer de wolf.
3: Dag.
1: Is die niet van de fakir?
3: Jij gaat nu luisteren naar het eerste fluitconcert in Yippie-Yayé Majeur van Wolfgang Amadeus Wolf.
2: Hik is toch verdwenen nou? Wolf, hoe dankbaar ben ik jou.
3: Ach, kleine moeite. Ga fijn een stukje vliegen.
2: Maar je beloning dan?
1: 4 chocoladetaarten. Die had trek.
2: Gulzigheid leidt vaak tot spijt.
1: De hik heeft iemand anders gevonden.
2: Ja.
0: Zo zie je maar weer. Boontje komt om zijn loontje. Niemand weet hoe lang de wolf de hik heeft gehad. Maar de fakir kon opgelucht ademhalen. Net als de reus. Die kwam op een dag bij de heks op theevisite. En toen... Maar dat, lieve

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop dat het
1: toch
0: goed
1: gaat. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Jongens, meisjes.
3: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

van je arme slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei! Mwah. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Toneelstuk. Het is een fijne ochtend in de tovertuin. Woezel en Pip liggen lekker in het gras. De wijze varen leest weer eens een heel dik boek. Zou het een spannend boek zijn?
1: Wijze varen, wat leest u eigenlijk?
2: Zo mooi. Ik lees een toneelstuk. Het gaat over een liefde tussen...
1: Wat is een stuk, wijze varen?
3: Een toneel? Wat is dat?
4: En waarom is dat stuk?
2: Nee, jongens. Er is helemaal niets stuk. Kijk, een toneelstuk, dat is een verhaal dat wordt verteld in een theater op een podium met een rood doek. En er is publiek. Een toneelstuk dus.
1: Tante, tante, we willen een toneelstuk maken. Hoe doe je dat?
5: Wat leuk, jongens. Een toneelstuk in de tovertuin.
6: Dan moeten jullie eerst een verhaal bedenken.
1: Ik ben een prinses in een heel groot kasteel. En dan is Woezel de prins. En dan komt hij thee drinken.
4: En nee joh, ik weet iets beters. Ik ben een piraat. En ik kom het grote kasteel van Pip kapot maken.
5: Nou, jongens. Dat wordt zeker een heel spannend verhaal.

0: Miauw! Hey jongens, zijn jullie nou nog niet klaar? Ik wil spelen!
1: Nee, buurpoes, we hebben nou geen tijd. We maken een toneelstuk.
2: Maar je kan wel helpen, hoor. Ga maar vast iedereen uitnodigen.
0: Ja, leuk!
3: Miauw!
2: Wow!

0: Nou snel omkleden, Woezel. Het publiek komt zo. Miauw! Miauw! Spannend!
1: Mijn eerste toneelstuk. Oh.
2: Zou het spannend worden?
3: Schat eens wat opzij. Zo kunnen wij het zien, hoor.
4: Hooggeëerd publiek. Welkom in het Tovertuintheater. Vandaag gaan Woezel en Pip een toneelstuk voor jullie opvoeren. En het heet Prinses Piplala en de Gevaarlijke Piraat.
0: Hallo, ik ben dus Prinses Piplala en ik woon in dit mooie kasteel. In dit mooie kasteel dus. Woezel, waar blijf je nou? Jij bent nu.
4: Ach, waar kan u nou toch weer zijn?
1: Wat een toestanden allemaal.
0: Stilles, ik geloof dat ik wat hoor. Oh, Woezel.
2: Woezeltje. Oh.

0: Dat hele toneel is stuk.
1: Buigen, jongens. Buigen. Iedereen klapt voor jullie.
2: Wat een applaus. Eigenlijk had het toneelstuk heel anders moeten gaan. Maar ja, zo is het ook leuk. Buigen, jongens. Doe maar. Nog een keer.
3: Meer muziek, minder schermtijd. Luister via Hallo.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: man en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama!
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij Klein Duimpje nodig.
1: Klein Duimpje? Gaat hij mij opvangen? Had je geen sterker iemand mee kunnen nemen, hè?
3: Laten we wachten tot de herfst. Dan valt hij vanzelf naar beneden.
5: Luister, Klein Duimpje, wat ik heb bedacht. De reus ligt te slapen bij het kasteel van Doornroosje.
3: Ja.
5: Maak hem wakker en lok hem hierheen.
3: Oké.
5: En daarna ren je zo snel.
3: Oké. Ja.
1: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
4: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
6: Staan blijven. Klein Duimpje, geef me mijn laarzen terug.
3: Hé, hey, reus. Tijd om wakker te worden.
6: Stil nou. Ik heb hem bijna.
3: Dit is geen droom. Opstaan.
6: Toe nu, laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein Duimpje? Langnek, Klein Duimpje gezien?
4: Nee.
6: Niet toevallig langsgekomen?
4: Nee, echt niet. En hij is al helemaal niet in deze boom geklommen.
6: Niet in deze boom geklommen?
4: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
6: Ik heb je wel door, hoor.
4: Stop daarmee.
1: Au. Maar ik leef nog.
6: Hey,
1: ik leef!
6: Maar jij lijkt niet op Klein Duimpje.
1: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
3: Ben je ons nu niet dankbaar, Wolf?
6: Klein Duimpje!
1: Jij klein onderkruipsel.
6: Niet slim om zo dichtbij te komen.
1: Ik zal je krijgen.
3: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
1: Oh nee? Ik heb een hersenschudding.
4: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
6: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
0: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die...

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor Bobbejaanland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.
2: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: bakken.
1: Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker, want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, want al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Manamana.

0: jongens en meisjes. Hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas,

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
2: Ik ben de Weerman van...

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor Bobbejaanland. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

Ik hou van jullie muziek. Groetjes, Kees.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

'S morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: Ja, de bassin van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe! Goedjes!

0: man.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
4: En daarom is koffie voor grote mensen.

Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens op jou.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
5: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
5: Boemaloo, kirikiri, boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op

0: Schip ahoy, piraatjes!
1: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
2: Bravo!
1: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
5: Hallo Kids Radio.
6: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
5: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: kijken.
1: Woehoe! Oh, vandaag had Klus een nieuw idee. Hij wilde een raket bouwen. Nu zit er een gat in mijn dak.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: eigenlijk ook niet, maar
1: het
0: is
1: wat leuk, meisjes.
2: Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja,
0: een feestje.
1: Meisjes.
3: Ik ben echt een super grote fan. Doei, groetjes Anne.
4: Hey, witch doctor, give us the magic words.
5: Alright, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.
4: Alright.

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Kidsradio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kidsradio.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor Bobbejaanland. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

van glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor Bobbejaanland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag ploppertjes, het is hier

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Zwaan Kleef aan. Er was eens een man met 3 zonen. De jongste zoon werd thuis Dommer genoemd. Eigenlijk was hij helemaal niet dom, maar gewoon wat stil. Hij was geen opschepper en had ook niet zo'n grote mond als zijn 2 broers. Hij werd dan ook vaak door zijn oudere broers gepest.
1: Zeg oudste, zo te zien moet je vandaag naar het bos om hout te hakken. Alles is op en het wordt koud vannacht.
0: Hij kreeg van zijn moeder een heerlijke vers gebakken eierkoek mee en een fles drinken. Toen hij al een tijdje onderweg was, zag hij in het bos een oud grijs mannetje.
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek of iets te drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
3: Nee, echt niet. Als ik jou het eten en te drinken geef, dan heb ik zelf straks honger en dorst. Je zoekt het maar uit, ouwe man. Ik ga werken. Zou je ook eens moeten doen.
0: Hij liep verder het bos in, zonder nog aan het oude mannetje te denken. Toen hij een prachtige boom had uitgezocht, begon hij te hakken en te hakken en de spaanders vlogen in het rond. Hij had er echt zin in. Toen plotseling de bijl op de boom afketste en zijn arm verwondde.
3: Mijn arm. Heel gelukkig zit hij er nog aan, als dit maar goed komt.
0: Voor hem was het uit met houthakken met zijn pijnlijke arm dik in het verband.
1: Nou, knaap, dat ziet er niet best uit. Zo kun je niet meer hout hakken. Gelukkig heb ik nog een zoon. Hij is wel niet zo slim, maar zo'n domme fout zal hij hopelijk niet maken.
0: En ook de tweede zoon vertrok op de volgende ochtend met een heerlijke koek, een fles drinken en een grote bijl naar het bos. En ja hoor, daar zat het oude, grijze, hongerige mannetje weer. Of nog, ja, want dat vertelt het verhaal niet.
4: Oh nee, hè. Wie is een zwerver? Ik loop stug door en ik doe net of ik hem niet zie.
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij van mij een stuk koek of een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
4: Ja, hoor eens, ik ben niet suf. Als ik iets weggeef, dan kan ik het zelf niet meer opeten. Pak maar wat paddenstoelen, dat is goed genoeg voor je, ouwe zeur.
0: Even later stopte die voor een enorme boom. Hij begon vol goede moed en met alle kracht te hakken tot...
4: Oh, verdorie! Mijn been! Mama! Mama! Als dit nog maar goed komt!
0: Tja, en zo eindigde ook de tweede zoon met een zwaar gewond been in het verband.
1: Ik heb nu echt een probleem. Dit was mijn laatste nadenkende zoon. En Dommer kan ik toch niet sturen? Hij verwondt zichzelf al met een schaar. Laat staan dat ik hem een bel meegeef.
5: Vader, laat mij nou gaan hout hakken. Zo moeilijk zal dat toch niet zijn? Ik ben hartstikke sterk. En het lijkt me heerlijk om de hele dag buiten te werken.
1: Luister eens, lieve jongen, alles goed en wel. Maar je snapt toch zelf wel dat je geen schijn van kans hebt als je 2 wijze en sterke broers dit klusje niet konden klaren? Wou je je hoofd per ongeluk afhakken of je hand? Nee, lieve jongen, blijf alsjeblieft thuis.
5: Laat me nou 1 keer bewijzen dat ik ook wat kan. Toe!
1: Misschien heeft hij toch wel gelijk. We hebben het hout hard nodig om het dagelijks vuur onder de kookpotten te maken, dus... Nou, jongen, ga je gang.

0: De volgende dag ging dus ook de jongste zoon op pad. En dit keer niet met een heerlijke verse koek en lekker drinken. Maar met een homp droog brood en een fles water.
1: Hé, dat is me ook wat. Daar zit een oud mannetje. Hij ziet er slecht uit. En wat een rare plaats om uit te rusten. Goedemorgen, kan ik u ergens mee helpen?
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek en een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
1: Oei, dat is nou ook wat.
2: Ja.
1: Ik heb alleen maar een homp oud brood en wat gewoon water. Meer kan ik u niet aanbieden.
2: Dat is aardig van je, jongen.
0: De jongen ging naast hem zitten en haalde zijn knapzak tevoorschijn. Maar in plaats van oud brood en gewoon water haalde hij er tot zijn grote verbazing lekkere vers gebakken eierkoeken en een fles verse melk uit. Ze deelden alles tot het op was.
2: Zo, jongeman, dat was lekker. Omdat jij zo'n goed hart hebt en aan een ander denkt, zal ik je wat geluk geven. Daar staat een oude boom. Die moet je omhakken. Daarna zul je tussen de wortels wat bijzonders vinden.
0: De jongen liep met zijn bijl naar de oude boom en begon te hakken. Na een poosje viel de boom om en waarachtig. Daar tussen de wortels van de boom zat een zwaan met prachtige veren van puur goud. Snel pakte hij de zwaan op en wilde het oude mannetje voor deze gouden tip bedanken. Maar het oude mannetje was verdwenen.
1: Het begint al donker te worden. Ik ga maar in een herberg slapen vannacht. Het lijkt me niet handig om in het donker alleen in het bos rond te lopen met een gouden zwaan onder mijn arm.
0: De herbergier had 3 dochters. En toen die domoor zagen aankomen, bedachten ze wat ze allemaal met het goud konden doen.
3: Ik zie daar die prachtige gouden veren. Ik pak ze en dan ben ik rijk. En dan kan ik hier lekker weg. Jeehee!
0: Toen domoor even niet oplette, wilde de oudste dochter een veer uit de zwaan trekken. Maar wat was dat? Haar gezicht kwam tegen de zwaan aan en met haar neus bleef ze kleven. En hoe ze ook haar best deed, ze kwam niet meer los.
4: Help! Ik zit vast! Trek me los!
5: Hey, jij daar, oudste zusje. Je dacht zeker alles voor jezelf te houden, hè? Nou, mooi niet. Laat los! Laat los! Laat los! Laat los!
4: Vastgeplakt! Nog zit jij je
5: hoofd! Ik zit vastgeplakt!
0: Toen zaten er 2 mensen vastgeplakt aan de zwaan. Toen ook de jongste kwam aangerend om haar niets te missen, zaten ze alle 3 vast en moesten ze de hele nacht zo blijven zitten. Domoor deed of hij niks zag en pakte de volgende ochtend de zwaan onder zijn arm en wandelde het bos in. Onderweg kwamen ze een pastoor en een boer tegen.
2: Hela, meisjes, schamen jullie je niet een jongen zo achterna te lopen? Geef me een hand, dan breng ik jullie terug.
6: Ho, nou, pastoor, dat past niet achter de vrouw nalopen. U moet u schamen.
0: Na een half uur liepen er 3 meisjes, een pastoor, 2 boeren en de bakker achter de zwaan aan. Zo liep de stoet maar door. Na een halve dag zo gelopen te hebben, kwamen ze langs het kasteel van de koning. Daar hing een grote brief met een officiële mededeling aan de poort.
7: Landgenoten, mijn dochter, de prinses, kan al meer dan een jaar nergens meer om lachen. Het gaat derhalve niet goed met haar. Wie haar aan het lachen kan maken, mag met haar trouwen. Was getekend Zijne Majesteit de Koning.
1: Nou, dat is me ook wat. Een heel jaar niet lachen. Ik ga maar eens kijken of ik wat kan doen.
0: Domoor trok de hele sliert mensen die aan de zwaan vast zaten mee het kasteel in. Toen de prinses dat zag, proestte ze het uit en ze stikte bijna van het lachen.
5: Zoiets grappigs heb ik van mijn leven nog niet gezien. Vader, kom toch eens kijken. Mijn kaken doen gewoon pijn van het lachen.
0: De koning was gelukkig dat hij zijn dochter zo zag lachen. Maar toen hij de armoedige jongen zag, kreeg hij toch wel spijt van zijn belofte.
7: Wat een slungelig scharminkel, zeg. Zal je zoon maar zijn. En die laat ik toch zeker niet met mijn dochter trouwen. Maar wacht, Ik bedenk eerst een paar onmogelijke opdrachten voor hem. Zeg, jongeman, hartelijk bedankt dat je mijn dochter hebt laten lachen. Je mag met haar trouwen, maar je moet eerst nog even een opdracht uitvoeren. Dat hoort zo, hè? Ik heb een hele kelder vol met wijn. Je krijgt 10 uur om iemand te zoeken die binnen die tijd mijn wijnkelder tot de laatste druppel kan leegdrinken.
1: Prima, komt voor elkaar.
7: Zei die nou voor elkaar?

0: liep hij terug naar het bos waar hij het oude mannetje weer zag.
1: Wat ik u wilde vragen, heeft u nog dorst? Dan weet ik iets heel merkwaardigs. Iemand mag een hele kelder wijn leegdrinken tot de laatste druppel.
2: Waar? Zeg het me, want ik heb een verschrikkelijke reuzendorst.
0: Aangekomen bij de wijnkelder slurpte de man wijnvat na wijnvat rustig leeg, alsof het soep was. 10 uur later waren alle wijnvaten in de kelder helemaal leeg. Geen druppel wijn was er meer te vinden.
3: Verdraaid, dat was dus niet de bedoeling.
4: Jongeman, tijd voor je tweede opdracht. Zie je op de torenklok hoe laat het is?
1: Nee.
4: Klopt. Er ligt een berg brood met kaas voor. Zoek iemand die de hele berg tot de laatste kruimel op kan eten, en mijn dochter is voor jou.
0: Weer ging Domoor naar de vreemde man in het bos en vertelde hem over de nieuwe opdracht.
1: Ik hoop dat u honger heeft, want ik wil echt graag met de prinses trouwen.
2: Ik ben blij dat je het vraagt. Van drink alleen kan een mens niet leven. Ik rammel zo wat van de honger.
0: Nou, je begrijpt het al, hè? Ook die opdracht was snel geklaard. En weer stond de jongen voor de koning.
3: Potjam Dozemi, zelfs dit is ook weer gelukt. Ik moet nu echt iets onmogelijks bedenken, anders ben ik mijn dochter kwijt.
4: Goed, de derde en laatste opdracht dan. Breng mij een schip dat over land en water vaart.
0: Teleurgesteld liep Domoor weer naar het bos en vertelde het oude mannetje zijn derde opdracht.
1: Tja, beste man, nu heb ik echt een onoplosbaar probleem. Heeft u gehoord wat ik naar de koning moet brengen? Een schip dat over land en water vaart. Maar waar haal ik dat vandaan? Dat bestaat helemaal niet.
2: Maak je niet druk, jongen. Ik geef je morgen een schip dat vaart over land en water. Ga maar rustig slapen.
0: De volgende dag stond er een prachtig schip in de kasteeltuin. En de koning keek ernaar en zuchtte.
3: Een jongen die dat allemaal voor elkaar krijgt, is dan toch wel heel bijzonder. Ik kan niet langer weigeren mijn belofte na te komen.
4: Je hebt alle opdrachten goed uitgevoerd, mijn zoon. Je mag met mijn dochter trouwen.
0: Het duurde niet lang meer of de bruiloft werd gevierd. In het hele land sprak het volk over de bijzonder slimme jonge man die de prinses weer had laten lachen en de koning 3 keer te slim was afgeweest. En natuurlijk leefden ze nog lang en gelukkig.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
3: Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Het attractiepark Ticket Alarm.
2: Yes!
1: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor Bobbejaanland. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio. Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
2: met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan!
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Haagse Poester.
1: In een groot landhuis aan de rand van een klein dorpje woonde een meisje. Haar naam was Assepoester. Elke dag ging ze naar de markt met haar stiefmoeder en haar twee stiefzusjes, Prunella en Minerva.
2: Tja, loop nog eens door, stom kind.
3: Ik doe mijn best, moeder, echt waar.
2: Ha, jouw best is niet goed genoeg.
1: Daar liepen ze dan. Stiefmoeder voorop, daarachter Prunella en Minerva, en helemaal achteraan liep Assepoester, die alle tassen moest dragen. Tassen met nieuwe jurken, nieuwe hoeden, nieuwe schoenen, allemaal voor de twee stiefzusjes.
2: Kom, meisjes, lieve meisjes. We moesten naar huis. Ons schoonheidsslaapje wacht op ons. En jij, Assepoester?
4: Thuis wacht er nog een vaat op jou. Het wordt ook hoog tijd dat je de raam weer eens lapt en stof afneemt. En ik word helemaal hartstikke gek van al die spinnenwebben. Dus schiet eens op!
3: Maar moeder, dat heb ik gisteren nog gedaan.
2: Wil jij zeggen dat ik lieg? Na alles wat ik voor jou heb gedaan? Toen jouw vader stierf, zei iedereen tegen me dat ik gek was om jou in huis te nemen. En ze hadden gelijk. Ik had je naar een weeshuis moeten sturen. Maar nee. Ik heb jou opgenomen in mijn perfecte gezinnetje. Ik heb je een doel gegeven in jouw leven. Schoonmaken. Nee, zelfs dat. Zelf schoonmaken, dat kan jij niet.
3: Spijt me, moeder.
5: Hoe kun je zo ondankbaar zijn, vieze pat?
6: Als ik niet van die dure schoenen aan had, zou ik je schoppen, Assenprutser.
1: Een paar dagen later in het paleis was de prins op zoek naar de koning en de koningin. Die vond hij in de eetzaal, waar net de lunch werd geserveerd.
7: Mam, wat heb ik nou weer gehoord?
8: Christopher, we hadden het net over je.
9: Je moeder had het over je. Ik luisterde.
7: Weer een dansfeest? Met al die suffe dames?
8: Zoiets noemen we een bal, jongeman. Het wordt tijd dat jij een vrouw vindt.
7: Ik wil niet weer een bal, mam. Ik wil zelf een vrouw vinden.
8: Maar je zit het helemaal verkeerd, mijn jongen. Het is meer een soort onder onsje. Met wat familie.
7: En?
8: Aan alle vrijgezelle meisjes van het land. Maar wat kan dat voor kwaad?
7: Maar ik wil het niet.
9: Jongen, luister. Al wat je moeder en ik willen, is dat je gelukkig wordt.
7: Laat me dan zelf mijn bruid vinden en echt verliefd worden.
8: Niemand heeft ooit beweerd dat je niet verliefd kunt worden op een bal.
7: Ja, dag! Ik wil dit niet horen.
1: De prins draaide zich om en liep weg van zijn ouders.
8: Ach, hij vindt het vast wel leuk als het zover is. Nog vandaag zullen we een uitnodiging door het land sturen voor het bal van de prins.
1: Diezelfde middag liep Assepoester weer over de markt met haar stiefmoeder en twee stiefzusjes. Assepoester liep weer achteraan, net zoals altijd.
3: Assepoester doet dit, Assepoester doet dat. Ik word er gek van. Ik doe zo mijn best om goed te zijn. Waarom laten ze me nooit met rust?
1: Midden op het marktplein stopte een paard met op zijn rug een piepklein lakeitje met een bulderende stem.
10: Mag ik allen uw aandacht? Een bericht van het paleis!
5: Ik ben dol op berichten van het paleis!
2: Mond dicht, schatje, en luisteren.
10: Zijne koninklijke hoogheid, prins Christopher van Plunjerozen, geeft morgenavond een groot bal in zijn paleis. Alle vrijgezelle meisjes zijn uitgenodigd voor dit grootse feest.
2: Joehoe, meisjes. Hebben jullie dat gehoord? De prins zoekt een bruid. Oh, dit is jullie kans.
6: Ik mag met de prinsje trouwen.
5: Niet als ik hem het eerst ontmoet.
1: De twee zusjes waren dol enthousiast.
3: Wat zou het mooi zijn om ook naar het bal te kunnen gaan. Te dansen met de prins tot het ochtend wordt. Als je verliefd zou worden op mij.
2: Verliefd op jou? Het idee.
1: Assepoester pakte de tassen op en liep voorzichtig achter haar stiefmoeder aan.

0: Thuisgekomen liep de stiefmoeder met haar twee dochters meteen naar boven, naar de slaapkamers. Want er moest nog heel veel gebeuren voor het grote bal van de prins.
1: Mag ik ook mee naar het bal?
2: Assepoesterliefje, wat moet jij daar? Je hebt thuis nog veel te veel te doen.
1: Ik kan zorgen dat al het werk af is en
2: misschien... dan praten we morgen weer verder, misschien. Dan ga dan maar schrobben, de vloer is vies.
0: Met het idee dat ze mee zou mogen naar het bal, ging Assepoester aan de slag. Nog nooit had ze zo snel schoongemaakt. Ze ging de hele nacht door, zelfs toen de haan al lang had gekraaid.
2: Assepoester, vieze pat, waar is mijn korset?
3: Nou, dat heb jij wel nodig, zusje.
2: Nee, jouw neus verdient een medaille.
3: Nou, mijn neus is gotisch, zegt mama.
2: Kan jij nou nooit iets goed doen, Assepoester? Kom hier en help mijn dochters.
0: Ze hielp haar twee stiefzusjes met alles. Van hun kapsel tot aan de laatste strikken van hun jurken. En aan het einde van de middag, toen alles klaar was...
1: Mag ik ook nog mee naar het bal? U heeft het beloofd.
2: Heeft u dat lelijke kind beloofd dat ze mee mocht?
3: Heb je wel eens naar je gezicht gekeken, Assenproetster? Walgelijk!
2: En dan die vreselijke lompe poten van je!
3: Ja. En wat wil je gaan doen met dat haar van je? Het is net stro.
4: Maar Assenpoester, kijk toch naar jezelf. Je kunt toch onmogelijk mee naar het bal in die jurk die je nu aan hebt? Iedereen zou je uitlachen. Oh, misschien. Ik zei misschien. Je had toch niet echt gedacht dat je mee mocht?
2: Ik heur de koetsier. Kom, meisjes, we gaan.
3: Ik ga toch zo lekker swingen met die prins?
2: Dansen, liefje. Dat heet dansen.
0: Toen iedereen op weg was naar het bal, bleef Assepoester alleen achter in de keuken. Ze huilde.

0: poesje, waarom huil je? Stop met huilen.
1: Assepoester schrok van de stem.
2: Wie bent u? Waar bent u?
0: Ik sta hier achter je, kind. Ik ben je Petemoei.
2: Mijn Petemoei? U bent mijn Petemoei? Echt Petemoei?
0: Ja, precies. En als je mijn naam nog vaker zegt, verslijt hij. Ik ben hier om je te helpen, lieve kind. Wat is het hier binnen toch koud, zeg.
1: Petemoei zwaaide met haar toverstaf en er verscheen een knapperend vuur in de open haard.
2: Hoe doet u dat?
0: Dat is gewoon een kwestie van oefenen.
2: Maar als u kunt toveren...
0: Dan kan ik jou ook helpen. Maar natuurlijk kan ik dat. En daarom ben ik ook hier. Ik hoorde wat je net zei. Jij wilt naar het bal.
2: Er is niets wat ik nog liever zou willen. Maar het is onmogelijk.
0: Nee, niets is onmogelijk als je het maar echt wilt. En jij kunt al je dromen waarmaken. Je moet er alleen wel in geloven. Nou, laten we maar snel aan de slag gaan. Eens kijken. Zoek de grootste pompoen die je kunt vinden. En dan nog een paar muizen. En dan, dan komen we al een heel eind.
1: Petemoei toverde de pompoen om in een glazen koets. De muizen werden paarden en tot slot werd de hond veranderd in een koetsier.
2: Wat prachtig, Petemoei. Loebas lijkt zo waar een echte heer.
0: En nog één dingetje. Draai eens rond.
1: Met een zwaai van haar toverstaf veranderde de oude jurk van Assepoester in een prachtige glanzende baljurk die zo mooi was dat de sterren erin leken te schitteren. En aan haar voeten droeg ze prachtige glazen muiltjes.
2: Hoe kan ik u ooit bedanken?
0: Door te genieten van je avond.
2: Dank u wel, Petemoei. Heel erg bedankt.
0: Nou zou ik toch bijna iets vergeten. De betovering verbreekt als de klok 12 uur slaat. Daarna wordt alles weer zoals het was. Niet vergeten, hoor.

0: assenpoester sprong in de koets en zo snel als de paarden konden, galoppeerden ze naar het paleis. Daar was het bal net begonnen.
1: Vanavond zal onze zoon zijn bruid vinden. Ik voel het aan mijn botten.
2: Dat zal je jicht wel zijn. Christopher, leuke meiden hier, hè?
3: Wow, ze heeft het over ons!
0: Plots gingen de grote deuren bovenaan de trap open. Iedereen werd stil. En daar stond ze. Assepoester, nog mooier dan de zon. Ze leek te zweven toen ze de trap afkwam. Alle mensen weken uiteen en de prins liep regelrecht naar haar toe.
4: Mag ik deze dans van u?
0: Graag! Samen danste Assepoester en haar prins de hele avond lang.
3: Waarom wil die stomme prins nou niet met mij dansen? Hij ziet toch hoe mooi ik ben? Ik heb zo geoefend op mijn lieve glimlach.
5: Zeg, wie is dat meisje toch?
6: Nou, als hij voor me zou staan, zou ik de ogen uitkrabben.
0: Op de dansvloer hadden Assepoester en de prins alleen nog maar oog voor elkaar.
4: Je bent zo mooi. Ik heb het gevoel alsof ik je al mijn hele leven ken.
5: Zo voel ik me ook. Zo vertrouwd. Ik zou voor eeuwig kunnen dansen. Het is al 12:00. Ik kan niet blijven.
0: Assepoester liet de prins los en liep zo snel als ze kon naar de grote deuren. En verdween in de nacht.
4: Meisje, wacht! Ik weet nog ineens hoe je heet.
0: De prins wilde achter haar aangaan, maar het was te laat. Assepoester was verdwenen. Toen de prins verdrietig op de trap wilde gaan zitten, vond hij haar glazen muiltje.
4: Hé, een glazen muiltje. Dat moet van haar zijn, van het meisje waar ik van hou.
2: Christopher, waar is dat meisje waar je mee danste?
4: Ze moest weg, maar ik heb haar glazen muiltje. Ik zal trouwen met een meisje dat dit muiltje past.
0: De volgende dag ging de kleine lakei op zoek. Hij ging van deur tot deur om alle vrijgezelle meisjes het schoentje te laten passen. Zo ook bij het landhuis waar Assepoester woonde.
3: Ik hou soms ontzettend veel vocht vast, dan zwellen mijn voetjes op.
7: Jij hebt gewoon pokkenpoten. Laat mij maar passen.
0: Maar ook Prunella paste niet in het glazen muiltje.
8: Het is echt onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk.
9: Zijn er verder geen andere meisjes in dit huis?
8: Niet één. Deze twee prachtige meisjes zijn de enige. En u zult geen mooiere meisjes vinden.
0: Op dat moment kwam Assepoester net naar beneden met de was.
9: En wie is zij dan?
8: Het is onze dienstmeid. Maar die is zo verschrikkelijk onnozel. Is absoluut geen kandidaat voor de kroon.
9: Jonge dame, zou u het muiltje willen passen?
5: Mag dat?
9: Gaat u zitten, juffrouw.
0: Assepoester ging zitten en paste het muiltje. Het zat haar als gegoten.
9: Dan moet u het meisje zijn dat met de prins heeft gedanst. Juffrouw, mag ik u uitnodigen aan het hof van prins Christopher van Plunjerozen?
3: Dat is onmogelijk! Heb je wel eens goed naar haar gekeken?
4: Laat me nog eens één keer passen, ik wil het, ik wil het!
0: De lakei reikte Assepoester zijn hand en begeleidde haar naar de koets. Ze stapte in en vertrok met hem naar het kasteel, waar de prins zat te wachten op de koninklijke trappen. Toen de koets stopte, liep hij er naartoe en opende de deur.
4: Mijn prinses, eindelijk zie ik je terug. Wil je met me trouwen?
5: Ik zou niets liever willen.
2: Ik wist het wel.
1: Jij met je jicht.
0: Nog diezelfde avond was er een groot feest in het kasteel, want de prins had eindelijk zijn bruid gevonden.
4: Maar nu weet ik nog steeds niet hoe je heet.

0: niet zoveel vragen stellen. Probeer eerst deze muiltjes eens. Niemand anders dan jij zal ze passen. Vandaag draait alles om jou.
1: Echt waar, Petemoei? Mag ik naar het bal? In deze muiltjes? En ze passen precies.
0: Vooruit nou, er wordt op je gewacht.
1: Alle